kom voor dat lief kwam. Maar toen die zei, al bühne, al grootse. Maar lief kwam daar kwam. En die zei, maar net ausie. We moeten niet meer goede lauwe hart. 1, 2, 3.